0: Ik weet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even waar je zit.
3: Ze hebben ook vooral de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief mag hebben gebracht.
4: En wat is er alleen in Grieven die gezegd?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Ik ga het krijgen, maar moet die man plat buiten.
5: Er moet niemand wat van.
6: Wie van de mensen heeft ik niet gedaan?
7: Vous êtes.

0: There before my eyes, in silence, hungry birds pecking and tearing brown threads of flesh. Dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nannetjes aan. Een mens moet aan zwemmen als ze de boot niet wil pakken. Ja, de boot zingt sowieso, dat hebben we allemaal geweten. Maar we kunnen ook een vlot.